0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: De mooiste muziek.

favorieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert. Radio Groothaaltert. Je kan hem geen dag meer.

Jongens, zo, eventjes de juiste stoel erbij pakken. Het is toch elke keer weer een ramp, hoor, die grote lift hier in het grote Van Vlietenhuis, om er eenmaal in die studio terecht te komen. Jongens, jongens, jongens. Zo, we zijn er. Ja, ik moest de laatste trapjes, de laatste treetjes ook even lopen.

0: Diana, ja, ooit een keer begonnen bij het bandje The Fun Boy 3 als achtergrondzangeres. Toen dachten ze, nou, wat hun kunnen, dat kan ik ook. Dus zijn ze toen ook gewoon muziek gaan maken. Hè? Ja, je hoorde I Heard a Rumor van Banana Emma, hè? Ja, dus ze begonnen ooit bij Fun Boy 3, hè? Ja. Dus Guinness World Record Book, meest succesvolle vrouwelijke band qua hits aller tijden. Nou, het zal maar over je verteld worden, hè. Goed, het is maandag. Het is even wennen. Ja, je hoort het aan het begin al, hè. Ik had eventjes wat problemen met de lift. Ik stapte in die lift vanmorgen vroeg. Op 5 voor 6. En die lift die stopte een verdieping lager. Dus ik moest nog een paar treetjes omhoog lopen. Maar goed, we hebben het weer gered, hè. In het grote Van Vliethuis. We zijn er weer. Dit is voor de wekker wakker. Ja, als je op de weg zit. Nou ja, iedereen die gebruikt tegenwoordig die routeplannetjes, hè, op de telefoon of weet ik veel wat. Maar er zijn heel wat borden versleten. Want ja, het is toch ook soms wel een beetje handig als extra bevestiging. Van als dat apparaatje, je telefoon zegt van afslag 8. Deze afslag moet je hebben richting Koevoorde. Ik noem maar even een voorbeeldje. Nou ja, dan is het toch handig dat je die afslag ook ziet. Maar ja, tegenwoordig zie je dat eigenlijk niet meer zo goed. Want al die borden zijn versleten. Ja, langzaam maar zeker. Vooral de borden bij de snelweg de A44 bij Oegstgeest. Die zijn helemaal onleesbaar geworden. Ja, Rijkswaterstaat gaat nog niet over tot herstel. Want ja, er is geen tijd en geen geld. Ja, de onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat is groot. En niet alles kan tegelijk uitgevoerd worden, zo zeggen ze. Het is eventjes schokken wat er op de borden staat. Voor wie bijvoorbeeld van Wassenaar richting Amsterdam rijdt op de A44. Ja, rechtdoor gaat nog met voorhout in Amsterdam. Maar ja, als je rechtsaf gaat, nou ja, die borden zijn eigenlijk niet meer te lezen. Hè? Ja, Noordwijk kun je nog een beetje ontcijferen. Maar Oegstgeest Noord eigenlijk al helemaal niet meer. Hè? Dus ja, ja, die borden die zijn gewoon een vervanging toe, joh. Die hangen daar al zo lang. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, de ANWB heeft ze ooit een keer aangebracht. Ongeveer 22 jaar geleden. Op 1 januari 2004 raakte de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond het monopolie kwijt op het plaatsen van verkeersborden. En toen hebben ze de genehmiging geplaatst en ook niet meer vervangen. Hè? Ja, de oude borden die worden als gevolg van de bezuinigingen waarschijnlijk pas volgend jaar vervangen. Hè? Ja, dus het is eventjes afwachten wat dat weer gaat brengen. Hè? Goed, het is voor de wekker wakker. Het is maandag en ja, we gaan officieel beginnen. Hè? De Songfestivalweek gaat van start.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Stefania, en je kan niet kiezen bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. De eerste Nederlandse repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Handius is geland in Eindhoven. Aan boord zijn naast 8 Nederlanders ook 18 buitenlanders. Ze vertonen geen symptomen van het virus. Maar ja, voor de zekerheid doet men ze wel in quarantaine. Ja, het vliegtuig landde rond 8:30 gisteravond in Eindhoven. Nederlandse passagiers die gaan 6 weken in thuisquarantaine. Passagiers met andere nationaliteiten die worden opgevangen door de GGD. En de uitbreiding van windenergie op het land, dat stokt. In 2025 kwam er 96 megawatt bij aan vermogen. Ja, wat de laagste toename is sinds 2017. Er is veel onzekerheid over de wet en over het overvolle stroomnet. Want die remmen momenteel de groei. Zo zijn er 29 nieuwe windturbines geplaatst. 20 zijn er afgebroken. Zo blijkt uit de jaarlijkse monitor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja, het totaal aantal windturbines op land komt daarbij op 2550. Nou ja, het zijn er niet alleen in Nederland, de windturbines die aan het stokken zijn. Nee, ook in België en Duitsland, daar neemt het ook af. Ja, de groei wordt geremd door de onzekerheid over milieunormen. Ja. Goed, is vandaag officieel de ijsheiligen. Ze komen ons land binnen. Ja, de eerste is Mammertus. Hij is de onbekendste en wordt ook wel eens vergeten. Ja, na hem komen de bekende Pancraas, Servaas en Bonifaas. De ijsheiligen blijven bij ons tot en met 14 mei. De temperatuur ligt op deze dagen vaak iets lager dan gemiddeld op deze dag in mei. Ja, het kan vandaag ook flink koud zijn. Het is namelijk de dag van de heilige Sint Mammertus. Dat is de eerste ijsheilige. Ja, er is ook een gezegde op een tegeltje. Al is Mammertus oud en grijs. Hij houdt van vriezen en van ijs. Ja, maar ja, of er ook ijs zal komen, dat weet ik niet. Maar goed. Ja, we zitten in de week van het Songfestival, hè. Zoals je weet, het begint officieel dinsdag. Morgen dan zijn de eerste optredens. Ja, het allereerste land wat meedoet is Moldavië. Die mag gaan aftrappen morgen in de eerste halve finale. Ja, er zijn ook heel wat landen die afgehaakt hebben. Er zijn er ook een aantal die weer aangehaakt zijn, die terugkeren. Dat is dus onder andere Moldavië, ook Roemenië en Bulgarije doen mee. Ja, dan ben ik toch wel erg benieuwd naar het eerste liedje wat morgenavond te horen is in de eerste halve finale.

0: Lekker is dat, hè? Ja, Bob Marley en de Wailers, joh, de Kinky Waggy. Was even speciaal voor Bampami die in de auto zit, onderweg naar zijn werk. Ja, want hij houdt van reggae, hè? Dus af en toe komt er dan eens een lekkere reggae-plaat voorbij, hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker op deze maandagochtend. De hoogste tijd voor de dagtopper.
1: Erik op maandag.
2: Hoi.
0: Ja, voor Bampami die in de auto zit, onderweg naar zijn werk.

0: ochtend begint goed. Met Erik en de morgen. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

2016 was het voor Douwe Bob dat hij meedeed met het Songfestival. Ja, de inzending deed het goed. Eindigde namelijk 11e. Beste Nederlandse resultaat sinds 1998 toen. Hè. Dus heeft goed gedaan. Ja, Douwe Bob Postuma, want zo heet hij officieel. En hij komt uit Amsterdam. Back to the 80s.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar. Tina Turner, Rest in Peace en de You Whip Mix, hoor die ook nog een keertje voorbij komen. Ja, twee lekkere jaren 80's achter elkaar. Goed, vandaag maandag, we zijn 11 mei. Ja, de verdachte van de explosie bij het D66-kantoor wordt vandaag voorgeleid. En in Amsterdam gaat het verbod op fatbikes in het Vondelpark. Daar mag je niet meer met die fiets komen. Ja, het weer vandaag, het is een stuk koeler dan voorgaande dagen. Het wordt 10 tot 13 graden. Te maken met een noordenwind. De gevoelstemperatuur ligt een stuk lager. Ook trekken er wat buitjes over het land. Ook Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland heeft er last van. En er is ook wat ruimte voor de zon. Vanavond dan trekt de wind verder aan en kunnen er zelfs zware windstoten voorkomen. Ja, gisteren, toen was het moederdag. Ja, het is helemaal langs me heen gegaan, joh. Ik heb er totaal niet meer aan gedacht. En ik had ook nog wel zo'n leuk, lekker liedje klaarstaan. Die heb ik gisteren ook vergeten te draaien. Ja, dus waarom... Niet een dag later. Hier is Gerard Joling en Mama, waar ben je nou?

0: nog voor de wekker wakker.
1: Als ik je weer zie.
0: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.

wakker met een houten kop. Het was gisteravond weer wat later. Mijn wekker afgezet. Ik hijs mezelf uit bed. Dat is hier een serieuze kater. Wat is er weer gebeurd vannacht? Er zijn wat beelden weggezogen. Het was toch nog niet zo laat. Ik zat wat te drinken met een maat. Dan is de tijd toch echt gevlogen.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Radio Roadhouse. Familie Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my gosh.

0: weekend in jouw feel-good-uur en blinding lights. Dit is Freek van Rooy.
1: Weer een avond alleen, geen mens die op me wacht. Ik ben vrij, waar kan ik heen?

van zijn dat hij terug aan het draaien mag. Robert Abigail en Hold Me To This. Staat u mij toe dat ik nog eens een draadje geef aan die discobal, want dat doe ik toch zo graag tijdens een feel-good uur. Dit zijn de Tramps en Disco Inferno.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: The funniest show on the station. Yeah.

0: hoe is het weer eigenlijk? Oh, so happy together, lieve luistervrienden. Weet je nog? Dat is waar een site. Nou, mag het nu in het Nederlands? Daar gaan ze, de Turtles. Terug op je radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Je bent mijn liefje. Je bent mijn alles. Ah, heerlijk. Zeg, toch mooi. Nou, dat is een lekker nummer dit. Moordenaar gisteren. Het was de zomer van 1980, kan ik me herinneren. Het was een hit voor Leo C. Ook hij is terug op de radio. Zo, lieve luisteraars, op deze avond. Welkom bij de club. Lekker terug in de voltooid van

0: op jouw radio.
1: Uiteraard, lieve luisteraars. D3 Believer, het waren de Monkees, Apenbende, jaren 60. Heerlijk, ze waren op tv en ze waren op de radio. Alsof hele mooie fotografische werkjes zometeen. Zoals je bekend.
0: Ja.
1: Weliswaar rond deze tijd een fijne voor achter de keukengordijnen. En nog zoveel lekkers in de middel of de roadshow. Waaronder... Kim.

0: wel toevallig, heel onverwachts. Ding dong, en hij stond weer aan de deur. You came, daar gaat Kim wel.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Lieve mensen, we zeggen het zo vaak. De zon die straalt uit je radio. We kennen maar 4 seizoenen in Nederland. Gelukkig maar, het is zo af en toe. Het is zo af en toe mooi weer.
2: Ja hoor.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje

ik zeg, een grote soort van belevering om dit soort oude plaatjes weer terug te horen. Ja, dat verleden, dat bestaat nog steeds. Gewoon lekker te zenden. Een hele fijne, nou ja, hele. Ja, het was een fijne van achter de keukengordijnen. Dag uit 1972 was ik volgens mij, toen lag ik volgens mij ergens aan de strand van

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Wacht het toch nog gezellig.

voelde weer helemaal happy, lieve luistervrienden. U hoopt? Ja, nou, we hopen dat natuurlijk. Hè. Dat was Bob Dylan. Die maakte allemaal zo happy at the times they are changing. Is er wat veranderd dan? Al die jaren? Nee, toch? Nee. Oh, tuurlijk. Voornamelijk de liefde. Dat blijft lekker. Ja, ja. Hier zijn de dames leuk.

0: Ain't No Stopping Us Now. McFadden en Whitehead. Eind jaren 70. Een lekkere disco knallen. Ja, zo is het ook wel een floor filler. Kon je heerlijk uit je dak. Op de dansstoel. In je favoriete dixo. Toch? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Nou, we zijn blij. Onze lange palen die zijn goed gecoat. En kunnen uitstekend tegen de regen. Zal je maar gebeuren. Dames, jullie dan. Hè?
1: Hi. Hi. Hi. Hey, you're welcome.

0: Is hij mooi?
1: Hij blijft mooi. Wat een stem, hè? Carpenters en the top of the world. Dankjewel voor jullie optreden. Heerlijk om dat weer eens terug te horen op de radio. En hoe ga je het liefst op vakantie? Met een auto of met een vliegtuig? We vragen het even aan Rowan Hazen.

Ja, we zijn nog lang niet vergeten. Joh. Ken je ze nog? Car Wash, Love Don't Live Here Anymore, R-Express, maar ook Pop Your Fingers. Het was Rolls Royce. Cool, lekker funky in de oude van, hè? Heerlijk, funky. Nou. Gouden hits uit de gouden tijd. Dan ken je deze vast ook nog wel. Nog steeds gedraaid in de disco.

Je brood het fruit er opnieuw bovenuit. Ja hoor, de knecht, zo kan hij wel weer. Cool in the Gang en Celebration. Een van de laatste in de show wat dat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, doe het opnieuw. Lekker blijven luisteren. Dat mijn lieve collega's, ze brengen nog veel meer mooie muziek. Hey, tot snel.

uit 1986. Gerard Kooks met de Laaienlichter. Gerard overleed 13 september vorig jaar. Hij begon zijn carrière als onderwijzer. Vrienden, welkom vandaag maandag 11 mei. De eerste dag van de ijsheiligen. Dit is Weer of Geen Weer met de huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht. En natuurlijk fijne muziek, hè. Ik heb Betty White, ik heb Claude François, ik heb Visage, Victor Laszlo, Rod Stewart. Het kan niet top vandaag. Ik heb Supertramp. Ik heb Reinhard Maai. Tweede plaat, Asibisa. Neem er een kop koffie bij, mevrouw. Doe er wat melk en suiker in en geniet. Dit is de Koffiesang.

Het orkest van Betty White met de Satin Soul. Precies 85 jaar geleden werd de zanger van The Animals, Eric Burdon, geboren. Een plaat van hem, The House of the Rising Sun.

0: te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Of geen weer op maandag.

Kan ik vandaag nu een betere plaat draaien dan deze? Claude François, Le Lundi au Soleil, een maandag in de zon. 76 jaar geleden, het was 11 mei 1950, heeft er in de Borinage in België een mijnontploffing plaats. De Borinage is een Belgische streek in de Waalse provincie Henegouwen. Een streek met veel steenkoolmijnen die nu allemaal zijn gesloten.

visage fade to grey. 20 jaar geleden, 11 mei, was het 2006, dood in het Belgische Antwerpen Hans van Temse, een jong kind van 2 en haar Malinese oppas. Van Temse werd op 10 oktober 2007 veroordeeld tot levenslange opsluiting. Aan de burgerlijke partijen moet hij €325.000 schadevergoeding betalen. Vorig jaar in oktober kwam Van Temse vrij met een enkele band. Er is Victor Laszlo. Van maandag tot en met vrijdag, weer of geen weer. Dit is Breathless.

0: oude bekende Rod Stewart met Maggie May.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Stinkt je stofzuiger of ruikt die muf, mevrouw? Wel, strooi een beetje biotex of waspoeder op de grond en zuig dit op. Je stofzuiger zal weer heerlijk fris ruiken en je hebt dus helemaal geen speciale middeltjes nodig om het probleem op te lossen. De meeste problemen met stofzuigers, zoals verlies van zuigkracht, kun je oplossen door de stofzuigerzak tijdig te vervangen. En verstoppingen in je stofzuigerslang kun je verhelpen door met een bezemsteel de verstopping eruit te duwen.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Chapson en Debbins met Shady Lady.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, in Thuis op VRT 7:15 vanavond. Het ongenoegen van Birk is nog altijd niet gaan liggen en dat zal Therese geweten hebben. Frank doet een lugubere ontdekking en is enorm aangedaan. Robin maakt zijn vader duidelijk dat hij ook noden heeft. En dan op VTM, 8:00 vanavond, Familie. Stefanie vertrouwt Cedric niet. Ze krijgt ook een potentieel nieuw verhaal in het vizier voor de podcast. Matthias legt Veronique in over Cedric's aanbod. En Nico begrijpt hoe zwaar hij in de problemen zit en wil Ilja dwingen om de waarheid te vertellen.
1: Vanavond in Thuis en Familie.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La.

Bobby Darin. Bij die muziek kan je even wegdromen. En Dream Lover. Wat zeggen de weergoden? Wel, we gaan eens kijken. Vandaag 13 graden. Er is zon, er zijn ook wolken. Morgen dinsdag 14. Wolken, zon. Woensdag 15, toch een beetje datzelfde weerbeeld hoor. Donderdag 13 met zon, wolken en ook regen. Vrijdag wolken, regen en wat zon aan 14 graden. En dan zaterdag 14, de zon is er, maar er is ook wat regen voorzien. De vakantieoorden, Tenerife 21, Las Palmas 19, Malaga 18, in Antalya 23 en in Benidorm 19. Fijn dat u erbij was, vrienden. Morgen zijn we terug, nieuwe aflevering. We houden je plaats vrij, dat weet je ondertussen al. En als je een plaat wil aanvragen, wel laat je niet kennen, hè. Want je buur heeft er al eentje aangevraagd, hoor. Ja, ja. Van meerjos@gmail.com. Stuur me een mailtje. We gaan eruit met Ming de Vil bij Leven en Welzijn. Tot morgen.

van de lunchbreak natuurlijk even aan. Hartelijk welkom tussen 12 en 1. Dan doen we het weer allemaal lekker samen natuurlijk met jou hier op de radio. We begonnen met de Buggles deze week en dan met hun video killed de Radio Star. Zo het waar zijn, denk het niet, hè, inderdaad niet. Zo, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is maandag. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de nodige muziekjes en de koffietjes en de dergelijke meer. Want ik heb een klein beetje de nies in de neus vandaag, denk ik. Ja, inderdaad wel. Hier zijn The Faces en Stay With Me tot

inderdaad, lekker hard zoals we gewoon zijn van de feesten natuurlijk nog met Rod Stewart. Je hebt hem wel herkend natuurlijk aan zijn stem. Je kunt het op uren al ruiken natuurlijk, Rod Stewart. Ja. Maandagmiddag, het is weer zover natuurlijk, de lunchbreak hier op je radio. En we beginnen met lekkere muziek natuurlijk, daarom is het ook de lunchbreak natuurlijk, inderdaad wel. Want het is het begin van de week natuurlijk en ja, je hebt nog een klein beetje de weekend blues als het ware. En die bloed zit, we sleur je er wel helemaal doorheen vandaag met onze heel goede muziek hier op jouw fantastisch radiostation. Hier zijn de Stereophonics. Och ja, en have a nice day.

1974 alweer natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, muziek van Brad. Ja, brood hebben we nodig. Hè. Brood nodig, de muziek hier deze maandagmiddag. En dat allemaal met een Guitar Man. Hier op jouw radio natuurlijk. Want jouw radiostation is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is Ronald Keaton en Loving Each Day.

Zo, inderdaad. Tot aan het huisje van de plaatje zeggen we dan. Inderdaad, hier in de lunchbreak. En dat was natuurlijk Queen. En dit allemaal met hun niet te versmaden onvergetelijke hit natuurlijk. En ja, tijd geworden voor niemand meer en niemand minder dan Master KG en Jerusalem.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Lunchbreak. Breaking News Toen.
1: Zo'n heel bijzondere goede maandagmiddag. Het lunchbreaking nieuws van toen. De Beach Boys beginnen in 2012 aan hun 50ste anniversary tour. Voor het eerst in lange tijd staan de leden van het eerste uur, Brian Wilson, Al Jardine, Mike Love en Bruce Johnston, weer met elkaar op het podium. Hier zijn de Beach Boys en dit allemaal met hun Kokomo.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad onze nieuwe hit voor deze week, voor deze maandag natuurlijk. Het is Thomas Gray geworden en Rumours. Ja, rumours hier, rumours daar, rumours overal. Overal wordt wel eens geroddeld natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Rumours dus en dit allemaal met Thomas Gray. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik nog bij jou op de

0: Inderdaad, de laatste nieuwe van de Zuid-Koreaanse groep natuurlijk, BTS. En dit allemaal met hun swim. Wel, het wordt er stelletjes aan tijd voor natuurlijk. En inderdaad, om te gaan zwemmen en te genieten in het voorjaar van de lekkere dingen die er allemaal voor geschoten worden.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Zo inderdaad ook tijd voor onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Gloria Gaynor. Heel de week is onze artiest van de week natuurlijk. En hier is ze met I Will Survive.

En laat heel de week lang is onze artiest van de week natuurlijk. Gloria Gaynor en I Will Survive. En morgen krijg je weer een andere natuurlijk ervan. Hè. Moet je maar luisteren, als je wel weet welke. Wel, dan zijn we er morgen tussen 12 en 1 natuurlijk weer helemaal terug hier op de radio. Hier is Peter Schilling. Dat allemaal met zijn Major Tom.

0: Ach, lekker is eventjes een lekkere Duitse plaat op de radio natuurlijk. En niet veel meer te horen, maar hier in de lunchbreak natuurlijk. Wel, ja, natuurlijk van harte wel. Dat was Pieter Schilling natuurlijk en Major Tom. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Want we zijn ondertussen toegekomen aan...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, aan onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden deze van Rolls Royce en Dale Martin's Car Wash.

mooie nummer van deze Fadim, dus met Iedereen is mooi. En dat was alvast wederom een zeer goed begin van onze nieuwe oud en nieuw show. Welkom vrienden allemaal, van harte welkom op deze jouw radio. En wij vinden het fijn om voor jullie wederom een uurtje lang leuke plaatjes te draaien het komende uur. Zo dadelijk krijgen jullie ons Anja te horen, maar eerst nog deze. En iets van Ricky Nelson, gebracht door Albert West. Hello, Mary Lou.

0: wellicht een van haar grootste succesnummers van deze Anita Meyer. En zij bracht van ons nog een keer die mooie Why Tell Me Why in onze oud- en nieuwsshow. We blijven in Nederland met Benny Nijman.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen, hoe ik me moet gedragen.

Ik heb nu een heel mooie plaat klaar liggen van Freddy Quinn, een Oostenrijkse slagerszanger en ook acteur. Hij breekte uit in de jaren 50 met zijn eerste single Heimwee, waar hij volgens mij 38 weken ongeveer in de hitlijst stond. We gaan hem nu voor jullie draaien in de Oud en Nieuw Show.

0: Dit was er een van Sjaak Herp. Ik wil nog even met je praten. Dat was de B-kant van Manuela.
1: We blijven bij de muziek in Nederland, maar gebracht door iemand van bij ons. Dit is Herbert met Santa Lucia, een nummer dat we kennen van de George Baker.

Presentator en zanger dus, deze Herbert. We draaiden graag voor hem muziek met deze Santa Lucia by Night. Hey, Queen heb ik vandaag ook meegebracht in deze oud en nieuw show.

met een mooie warme stem deze Tony Stipe. En de Tura-momentje is aangebroken in deze oud- en nieuw show. En vandaag heb ik er eentje meegebracht van de Wil vanuit 1988. Zo lang is het al geleden dus. En ken jij hem nog? Hij heeft prachtige muziek gemaakt door de jaren heen, de Wil. Hij kreeg daarom ook de titel als keizer van het Vlaamse lied. We luisteren nog eens naar deze Laat ze gaan.

We gaan hem wel even inkorten, want we hebben nog een paar plaatjes te draaien. En het programma loopt toch stilletjes aan, ja ja, naar het einde toe, hè. Maar voor leer ons Anja afscheid neemt en daarna ik nog even deze ABBA draaien.

Bedankt voor het luisteren. En voor ik afscheid ga nemen, wil ik nog een liedje voor mijn beste countrymaatje Musky draaien. Happy Days. En graag tot de volgende keer. Dag.

Een vrolijk nummertje van een vrolijke man van onze vriend Musky dus. En dat was Happy Days For You. Wel vrienden, we gaan afscheid nemen van deze programma. Zit erop dus, onze oud en nieuw show. Een uurtje, ja, dat weet je, dat is zo voorbij gevlogen. Maar ik kom heel graag een volgende keer bij jullie terug, samen met Anja. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Je mag het ons altijd laten weten via één bekend e-mailadres. rudolfstevens@telenet.be. Zo, we gaan ertussenuit. Nog veel plezier gewenst met onze andere collega's. En wat ons beiden betreft, wees lief voor elkaar en graag tot een volgende keer. Afsluiten doen we vandaag met Giovanni en Peggy en Die Nacht. Tot een volgende Oud en Nieuw Show.

0: We zijn nog nooit een grote fan geweest van deze meneer, maar hij scoort in de hitparades en daardoor is hij aanwezig bij ons. Dat was Reggie met Where Did You Go?
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Voor sfeer en gezelligheid krijgt deze keer toch een absolute 10. Good Old Shaken Stevens met Oh Julie. Blijf hangen, zometeen muziek in die turbulente show van Samantha Fox met haar All New Wannabe We.

Ja, het was een echte sekssymbool en dat maakt altijd deel uit van het grote succes natuurlijk. Dat was Samantha Fox, Nothing Is Gonna Stop Me Now. Niets houdt ons tegen, de Turbulentie Show blijft goed dan ook de nummer 1 met het verhaal van Sandra Kim, de J'aime la vie.

Ja, die hip-hop-rage was een echte begin in de jaren 90 en dat sloeg in Vlaanderen. 50 Cent was er alvast een heel schoon voorbeeld van. Dat was In de Club, de turbulente show elke dag op jouw radio. Wat wil je nog meer? Dit is alvast de nieuwe van de Harry Styles en The American Girls.

0: Leuke platen om nog even terug te horen. Dat was het verhaal van Faith Evans en I'll Be Missing You.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

goede dingen bestaan uit drie. Je kon kiezen uit Selena Gomez met Lose You to Love Me, Shakira met Al Jackson. En kijk eens aan, wie komt er nu aan? Nog zo'n schoonheid voor eerste hulp bij ons.

0: Guetta die heeft al mogen proeven van enkele grootheden. En deze dame mocht alvast niet gaan ontbreken. Dat was Jennifer Lopez er nog even bij met Save Me Tonight.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van...

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morhem. Bij jouw favoriete radio.
3: Dit is een gouden kraker. Weet je nog?

Inderdaad, we zijn er weer met een uurtje muziekweelde hier op jouw favoriete radiostation. The Shadows, een instrumentale muziekgroep actief van de jaren 50 van de 20e eeuw tot het begin van de 21e eeuw. Als band legden ze de basis voor de klassieke bandbezetting bestaande uit een solo-gitaar, een slaggitaar, een basgitaar en drums. The Shadows waren jaarlang de vaste begeleidingsgroepen van Sir Cliff Richard en het voorbeeld voor talloze gitaristen, onder meer Tony Iommi, Mark Knopfler, Pete Townshend, Steve Priest en Brian May. Dat waren ze uit 1963, Foot Tapper. En we gaan een heel uur lang draaien uit die goede oude jaren 60. Freddy and the Dreamers, If You Gotta...

Ja, ja, Ichiko Park is een nummer van de Britse rockgroep The Small Faces. Verscheen oorspronkelijk op de Amerikaanse versie van hun tweede studioalbum getiteld There Are But Four Small Faces. En werd in augustus 1976 als single uitgegeven. Hè? Het is tijd voor deze Billy J. Kramer en Dakotas Bad to Me.

Ja, ja, allemaal plaatjes uit de jaren 60. Deze kwam uit 1960. Hadden we Faith and Someone Else Baby. De man overleed op 8 maart 2003. Eigenlijk heette hij Terence Nell Hams. Goed, we gaan even door naar niemand minder dan de formatie The Searchers. En gun hitte Needles and

Inderdaad, Run to Him, Bobby V. was een Amerikaanse zanger en auteur. Bobby V. Nam hij in 1959 de artiestenaam Bobby V. Want eigenlijk heette hij Bobby Veline. Kwam uit een muzikaal gezin van Noorse en Finse herkomst. Vader Sidney was kok van beroep, maar speelde ook viool en piano. Zijn zoon Bill en Sidney Jr. richtten een bandje op dat ze de Shadows noemden. Met Bill Veline als zanger werd het nummer Leave Me Alone opgenomen. De 15-jarige jongste broer Bobby, die saxofoon en gitaar kon spelen, moest lang aandringen vooraf hij in de groep werd toegelaten. Omdat hij de enige was die alle songteksten van buiten kende, konden de anderen niet om hem heen. Het was zijn stem waarmee het bandje en plaatselijke furore maakte. Bobby V, dus Run to Him uit 1961. 3 jaar later kwam Manfred Mann met zijn hit op de proppen. 5, 4, 3, 2, 1.

Tot ze de laatste noot kreeg, jullie hem te horen, deze van Bobby V. En Manfred Mann was het natuurlijk, en 5, 4, 3, 2, 1. We gaan door met de jaren 60 hier op jouw favoriet radiostation. En het volgende komt uit 1963, My Little Girl. Hier zijn de Crickets.

0: Radio Groot Haaldert, de radio die het doet.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem bij jouw favoriete radio.
2: Dit is een gouden kraker. Weet je nog wel

wat doen we ons hier allemaal aan? Hè? Ja, ja, elke nummer komt van een schijfje. En in de jaren 60 waren ze allemaal onder de 2 minuten toch de meeste singles in die tijd. Hè? Dat waren ze. Cliff Bennett en de Rebel Roses waren een Engelse popgroep uit de jaren 60 van de 20e eeuw. Die zich lieten inspireren door de rhythm and blues en soulmuziek. De groep had 2 top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk. One Way Love, deze. En het Lennon-McCartney nummer Got to Get You Into My Life. In 1968 stopte de groep, maar halverwege de jaren 80 richtte Cliff Bennett een nieuwe versie van de groep op. Door naar een nummertje genaamd Weekend. Hier is Eddie Cochran.

Walter Without Love, 1964. Peter en Gordon waren dat. En dat was een Brits popduo uit de jaren 60 van de 20e eeuw. Het duo bestond uit Peter Asher en Gordon Waller. Asher en Waller zongen en begeleiden zichzelf daarbij op een gitaar. Maar op al hun plaatsen speelde ook een orkest mee. Hun single World Without Love was een wereldhit. Net zoals deze van Fleetwood Mac, die een 5 jaar later werd uitgebracht. Man of the World, 1969.

Inderdaad, Little Town Flirt is ook het album geheten waar wij dit uitje draaiden van Del Shannon. Op 30 november werd deze als single uitgebracht. Hè.

Onze Doc-Doo Dan Band, een Britse underground beat band was dat. En ze waren actief tussen 1967 en 1972.

De Paramounts waren een Britse beatband uit Southend-on-Sea, Essex. Ze hadden één hit met de coverversie van Poison's Ivy, die in 1964 nummer 35 bereikte in de UK Singles Charts. Maar vooral bekend staat als de voorloper van Procol Harum. Poison's Ivy, een liedje geschreven door het schrijvende producersduo Jerry Lieber en Mike Stoller en opgenomen door de Coasters in de tijd en gecoverd door deze band genaamd Paramounts. Hier is Lulu. Boom.

0: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.
1: Dit is een gouden kraker. Weet je nog wel

0: Inderdaad, Will You Love Me Tomorrow? Een oorspronkelijk nummer van Gary Goffin en Carole King hebben dit lied geschreven. De eerste die het opnam was Johnny Mathis, Marlene's manager. Die zag het er niks in en het werd wel opgenomen door de Cirellas, die op hun beurt werden gevolgd door talrijke andere bekende artiesten, variërend van Pat Boone tot de Zombies en van Roberta Flack en Amy Winehouse. Dus de eerste die het opnamen hadden ook het meeste succes. De Cirellas, dat waren de gezusjes. Hè. November 1960 werd het uitgebracht.
1: Waiting just for you.
0: The Bachelors.

De popgroep die in 1957 werd opgericht in Dublin, de Bachelors. En ze zijn doorgegaan tot 1984. Ze hadden het erover, over Charmaine. En kan je deze nog?

Oorspronkelijk van Little Eve Up on the Roof, 1962 van Kenny Lynch, hoorde je als een van de laatste in dit uurtje muziekwerelden. Helemaal gewijd deze week aan de jaren 60. Misschien doen we volgende week wel de jaren 70. Hè? Bedankt voor het luisteren, nog een hele fijne dag hier op jouw favoriete radiostation. En we zijn er volgende week weer. Hè? Ken je deze nog? Queen for Tonight, inderdaad een hit voor Helen Schupp. En we krijgen misschien straks nog Hippie Hippie Shake van de Swinging Blue Jeans. Nog een hele fijne dag verder. Eerst natuurlijk Helen Shapiro met Queen for Tonight.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Familie Radio.
4: The retro works in mysterious ways. So open your ears and you will see. Open your eyes and you will hear. Anytime is a good time for the old times. Real Retro House. Everything you hear is real.
5: Ladies and gentlemen, get ready for DJ

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: was haar doorbraaksingle uit 1984. Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Welkom alweer bij een nieuwe sfeervolle aflevering waarin muziekherinneringen tot leven worden gebracht en vergeten hits opnieuw schitteren. En we zitten ook in het Eurovisie Songfestival Vibe gebeuren.

0: is alweer dat moment om eens te gaan neuzen in mijn privé vinylplatencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 15 mei 1971. Gilbert O'Sullivan met Underneath the Blanket Go. Deze staat 2 weken op nummer 1 in de hitparade. De Britse singer-songwriter schreef het nummer zelf en werkte samen met producer Gordon Mills. Het was zijn tweede grote top 40 succes na Nothing Rhymed. En opvallend is dat O'Sullivan in Nederland en België populairder was dan in zijn thuisland. Zijn debuutalbum Himself bevatte aanvankelijk enkel zijn eerste hit, maar zijn ster was reizende. Financieel liep het minder vlot door ongunstige contractafspraken met zijn manager. Underneath the Blanket Go blijft een typisch voorbeeld van zijn eigenzinnige stijl. Met deze nummer 1 verstevigde Gilbert O'Sullivan definitief zijn plaats in de popgeschiedenis van de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

alleen. We zitten in de maand mei. Traditiegetrouw is dat de maand van het Eurovisie Songfestival. 1978 met Spanje op het Eurovisie Songfestival in Parijs met Bailamos un Vals, gezongen door José Vélez. Hij werd negende. Het is een romantische wals met invloeden uit de klassieke muziek, waaronder Johann Strauss. Het nummer combineert elegantie met die typische Eurovisie sound van de jaren 70. Voor Vélez was het een emotioneel optreden na een moeilijke periode. Hij gaf toe dat hij erg nerveus was op het podium. Toch werd het lied goed onthaald en blijft het een mooi voorbeeld van die Eurovisietijd. 1978, José Vélez, Bailamos un Vals.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Dielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe van Dam.
3: Zwart-wit van Frank Boeijengroep uit 1984 werd geschreven door Frank Boeijen en werd uitgebracht als single van het album Contact. De directe aanleiding was de fatale steekpartij op Kerwin Duinmeijer in 1983 en vooral de maatschappelijke nasleep daarvan. Boeijen besloot het onderwerp niet te omzeilen, maar juist te benoemen. De regel over geen bloed op de achterbank verwijst dan weer naar het weigeren van een taxichauffeur om het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. De song werd opgenomen in de Soundpush Studio in Blaricum. Oorspronkelijk gedacht als ballade, groeide de single tijdens de 30 dagen durende sessies uit tot een uptempo nummer, mede door de inbreng van de volledige band en geluidstechnicus Robin Freeman. Geïnspireerd door Bob Dylan's The Lonesome Death of Hattie Carroll, koos Boeijen voor een verhalende, steeds verder vereenvoudigde tekst. Het nummer kreeg in Nederland veel airplay en de bijbehorende videoclip zorgde voor brede aandacht. Het nummer bereikte als hoogste notering een nummer 4 in de Nederlandse top 40 en groeide tevens uit tot het bekendste nummer van de Frank Boeijengroep.

Er zat weer een mooi verhaal achter. Achter deze plaat van de Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Dikke merci aan Christophe van Damme om even langs te komen in de studio van de muzikale parels. En nu terug naar de 60s met die Everly Brothers.

0: met door Leo Sayer. And More Than I Can Say.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1991 met het Britse duo Banderas. Die bestond toen uit Sally Herbert en Caroline Buckley. Die scoorde een Europese hit met This Is Your Life. Het nummer bevat een sample van Grace Jones en haalt de top 20 in meerdere landen. Ondanks hulp van grote namen zoals Johnny Marr en Bernard Summer blijft het bij dit ene succes. This Is Your Life blijft een elegante popplaat uit de vroege jaren 90. Het is eigenlijk en het blijft hun enige hit.
1: Een one-hit wonder.

zeggen, dan denken we aan hun grootste hit, Shine Up. Dit was een van de opvolgers, The Marvelous Marionettes. Niet zo hitgevoelig als de vorige singles. We zitten in de maand mei en dan kijken we uit naar het Eurovisie Songfestival. West-Duitsland in 1974 op het Eurovisie Songfestival in Brighton met die summermelodie gebracht door Cindy en Bert. Een melancholisch lied over een zomerliefde die misschien slechts een droom is. Typisch voor de schlagerstijl van die periode. Het duo, ook in het echte leven een koppel, viel op met hun samenzang en opvallende outfits. Ze eindigden op een gedeelde laatste plaats. Toch bleven Cindy en Bert populair en groeiden ze uit tot de vaste waarde in de Duitsstalige muziek. Eurovision. 1974, Cindy en Bert.

vind dat ze altijd zoiets mysterieus had. Echte chill muziek. Never as good as the first time. En zo zit het er alweer op deze aflevering van de Muzikale Parels hier op je favoriete radio.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerard Hanning.

0: lekkere binnenkomer. McCunis Flint en Malt en Barley Blues. Nummer bleef trouwens steken in de tipperaden. En McCunis was ook nog lid van Manfred Mann. En van harte welkom bij de jaren 70. Je gaat weer twee afwisselende uren tegemoet horen. En ik hoop dat je met heel veel plezier zult luisteren. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We hebben twee muzikale connecties, een van A naar B. En aan het eind van het tweede uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. En over albums gesproken, Eric Burden and War. Eric Burden declares war. En Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Maar we gaan eerst een muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de derde top 40 hit voor Houston. Hier is Leon.
1: 1974.

I'll be in Amsterdam. He smiled and shook my hand, wished me all

0: cold.
1: Elton John van zijn tweede album uit 1970, I Need You To Turn To. En Houston heeft dit nummer gecoverd en dat zou de opvolger worden van Both Sides Now. In de jaren 70 een mooi album, Eric Burdon and War. Eric Burdon Declares War. Album uit 1970. Ja, Eric Burdon kwam uit de Animals. En hij had een nieuwe begeleidingsgroep nodig. En dat werd Night Shift, wat later omgevormd werd tot War. Hier is I Have a Dream.

Peter Gabriel verliet Genesis en zijn eerste solo-single was meteen een groot succes. Salisbury Hill. Beyoncé pikte die op 11 in de top 40. We gaan kijken in de Billboard Hot 100 en we gaan naar 1973. De Stylistics met hun 8e hit en een top 23 hit. En de opvolger van de top 5 hit Break Up to Make Up is You Never Get to Heaven If You Break My Heart. Thank you.

Steve Miller Band en Living in the USA in 1974 was dat zijn vijfde hit en piekte op 49. En daaronder onder die vijfde hit was ook dit nummer, want hij debuteerde in 1968 en toen werd het een top 94 hit. We hebben zometeen een hele mooie van A naar B, maar we gaan eerst even kijken in de tipperaden 1976. Bobby Vardell had in 1963 een top 4 hit met Loop de Loop, maar dit swingende nummer kwam er niet in. Hier is Sway.

Ik had het beloofde mooie van A naar B en ik hoop dat ik voor jou helemaal gelijk heb. Life is going on van Maggie McNeil. De B-kant van Terug naar de kust. En dat was in 1976 haar derde solo-hit en piekte op 8. En dan zijn we beland bij een mooi live album van Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Album is trouwens uitgebracht in 2022, maar het betreft een optreden van 4 april 1970. Dus we gaan dat gewoon gebruiken hier in de jaren 70. In de volledige en zeer succesvolle bezetting als Creedence toen nog. Dat gaan ze ook bewijzen met Born on the Bayou.

Steppenwolf en Hey Lodi Mama in 1970 de zevende hit. En een top 35 hit voor onder andere de zanger van Steppenwolf, John Kay. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft. Ik heb er nog wel een paar voor jou. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Ik heb onder andere voor jou nog in aanbieding een hit uit 1979 van Poco, de zevende hit. En een top 20 hit. Hier is Heart of the Night. Tot zo.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Groothouders.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio Groothouders.
4: Tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
5: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
6: Yes, sir, boy.
7: 1973.

Tip en Good Grief Christina. En dat was de derde en laatste top 40. Het piekt op 31. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. Zom te genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die mooie albums at the Royal Albert Hall van Creedence Clearwater Revival. En Eric Burden, Declares War van Eric Burden en War. En we hebben nog een muzikale connectie. Daarvoor gaan we naar 1970, de tweede hit voor Tim Hardin. En zeker nog heel erg actueel als we luisteren naar de harde realiteiten van vandaag. Hier is Simple Song of Freedom.

0: Four Tops en If I Were a Carpenter. De zevende en derde top 10 hit bij ons en piekt op 4. En het nummer is geschreven door Tim Harden.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 26 mei.

start voor Nazareth. De groep van zanger Dan McCafferty begint goed in Engeland op 8, Broken Down Angel. Zometeen op 7 en we gaan de volledige versie draaien. Dus dat is lekker lang genieten. Deodato, Braziliaanse toetsenist en producer van onder andere Cool and the Gang. En hij was ook verantwoordelijk met het nummer voor de film 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Alzo sprak Zarathustra. Maar we gaan eerst even naar de vijfde hit voor Hot Chocolate. Op 8, hier is Brother Louie.

0: Zowel in Amerika als Engeland scoort Perry Como goed. En I Love You So staat op 4 en dat was zijn 26e hit. We gaan zo de nummer 1 draaien, maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 26 mei 1973. Carrie Clitter, Hello, Hello, I'm Back Again op 10. 9, Nays for It, Broken Down Angel. 8, Hot Chocolate, Brother Louis. Deodato, Also Sprach Zarathustra op 7, 6. Roger Daltrey, Giving It All Away. En Madison Head met One and One is One op 5, 4. Perry Como, And I Love You So. Hellraiser van Sweet op 3. 2, Dawn en Ty. Yellow Ribbon. En de nummer 1 is de groep van Roy Wood, Wizard. De tweede top 10 hit. Hier is See My Baby Jive.
1: 1973.

1975 maakten we een klein uitstapje naar Italië. 1971, Lucio Battisti en La Canzone del Sole. En dan zijn we beland bij Live at the Royal Albert Hall van

Creedence Clearwater Revival concert opgenomen op 4 april 1970. Het album is uitgebracht in 2022. Hier is Fortunate Son.

Burden. En de animals van het album Eric Burden Declares a War, waar ook het album waarop de hit Spill the Wine op staat. Rock and Roll Kirk. En we zijn er bijna doorheen wat deze aflevering van de jaren 70 betreft. Je kunt het programma terug horen op mixcloud.com/de jaren 70. En ik zet hem binnenkort ook klaar op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En als we tijd over hebben, een track van het album Happiness is Being with the Spinners van de Spinners, album uit 1978, en Tony, My Love. En we hebben Level Heated van The Sweet uit 1978 en Silverbird. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende week.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Goedenavond, weer de afspraak met de Musicbox natuurlijk. Van harte welkom, mag ik je heten natuurlijk. En we begonnen met een heel lang nummer natuurlijk van de Eagles, die ik je niet wilde onthouden hier deze maandagavond met Hotel California. Natuurlijk wel, wat had je anders gedacht? We zijn er weer 2 uur lang hier op jouw fantastische radiostation. Van harte welkom met de Musicbox. Of in de Musicbox, zo moet ik zeggen. En hier is weer zo'n hele mooie Phil Collins. En het allemaal met zijn... In the Air Tonight uit het LP Face Value.

Ja, inderdaad, ook in de najaren van Genesis bleef Phil Collins maar grote hits maken natuurlijk. Hè. Waaronder ook deze natuurlijk van In The Air Tonight. En dat allemaal hier in de Musicbox op maandagavond. Fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. En ik zou zeggen, relaxed. En de maandag die is weer helemaal achter de rug. We kunnen alweer uitkijken naar morgen dinsdag natuurlijk. Hè. En ja, dan komt het weekend alweer stilletjes aan. Stapje per stapje terug dichterbij natuurlijk. Hier is Toto en dit allemaal met Afrika.

inderdaad, onbekendbaar. Heel goed bekendbaar, zo moet ik zeggen. Inderdaad wel, met zeezenders van vroeger natuurlijk te vergelijken. Inderdaad wel. Muziek van Toto en dit allemaal met Afrika maandagavond. Iedere maandagavond hebben we weer een afspraakje hier op een heel fantastisch radiostation natuurlijk. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En die doen er heel wat aan om lekkere muziek voor jou te draaien. Hier is Golden Earring en Radar Love.

samen met Kenny Rogers, samen een heel groot imperium uitgebouwd natuurlijk. Hè. Al waren ze geen koppel, hebben ze altijd verteld. Dan zijn we een imperium uitgebouwd van hotels, restaurants en dergelijke meer natuurlijk. Hè. En dat allemaal met hun country music natuurlijk. Dolly Parton, Kenny Rogers en Islands in the Stream, van harte welkom. Moest je pas afstemmen, dit is de Music Box op jouw fantastisch radiostation. En dat doen we iedere maandag weer opnieuw natuurlijk. Hier is Billy Joel en hij heeft zijn piano meegenomen deze avond. Jawel, inderdaad. Hier is hij met piano.

Inderdaad, een lekker nummertje uit 1973 natuurlijk. De Les Humphrey Singers en ja, de zeezenders van alle tijden. Daar is hij veel gedraaid geweest natuurlijk in Mexico. Ja, daar zal de temperatuur wel een klein beetje hoger zijn dan hier, maar het is hier ook niet zo slecht natuurlijk. Hè. Nee, inderdaad niet.

Ze zeggen altijd als je haar maar goed zit natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Ja. En ooit is daar een liedje over gemaakt natuurlijk. Kijk eens vaker in de spiegel van de kapper, zou ik zeggen. Maandagavond de musicbox nog tot aan de top van het ijs heen natuurlijk met de lekkerste gouden oude die je maar kan wensen.

Dog. En net al met hun Dancing the Night Away. De 7-inch version mocht je hier horen. En de musicbox natuurlijk. En dat allemaal hier op jonge maandagavond. Eventjes lekker wegdansen. Maar stel je dan weer op naar de top van het ijs heen natuurlijk. En wat gaat het toch snel als het leuk is. Hè? Inderdaad wel. Al die lekkere plaatjes uit de tijd van de zeezenders van toen. Wel, die komen hier aan je voorbij. Maar je moet toch wel voor blijven luisteren natuurlijk. Hè? Heel het jaar door. Nou, voor de volgende plaats gaan we helemaal terug naar Nederland. En naar een dame waarvan je u zou moeten tegenzeggen. Ja, inderdaad wel. Ik heb het allemaal over Laurie Spee en het allemaal met haar Familiar Grounds.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

zoals ik eventjes rondkeek, dan zie ik op de klok dat het tijd geworden is om weer afscheid te nemen van jullie natuurlijk. Bedankt om te luisteren deze 2 uur lang hier op de Musicbox, op jouw fantastische radiostation. En we nemen afscheid natuurlijk van jullie zo direct met Irene Cara en Fame, maar deze was ook heel mooi natuurlijk. Ze kwam uit België, Jo Lemaire et le Flouze, en dit allemaal met haar Je suis venu te dire je que m'en vais. Ja, ik heb het moeten we oefenen, maar het is toch gelukt. Wel, wat mij betreft, graag tot volgende week. Zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Musicbox natuurlijk. En maak er een mooie week van. Tot dan!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: Radio Grootouders. Familie Radio.